0: zin. Er wordt persoonlijk zoos, de maalig schijnlijmbe. Lees je fietsen, mirelijk mag.
1: Radio Arrels, a Forques, 95.
2: Radio Arrels.
3: Pesilla de la Ribera, 95.